this anymore.

0: Paradise FM.
1: Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde frequentie. Op 103.1 FM. Paradise
2: FM. Ladies and gentlemen, boys and girls, it is my pleasure to introduce to you all the finest, the brightest, the meanest,

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motor Vessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De test moet nog worden bevestigd. De 70er vertoonde milde symptomen en is naar het ziekenhuis in Victoria gebracht. De partner is negatief getest. Vier Canadese passagiers keerden vorige week terug naar Canada en moeten 3 weken in isolatie blijven. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is.
1: Sport tot slot. Esme Brugts heeft met FC Barcelona de beker gewonnen door in de finale met 3-1 te winnen van Atletico Madrid. Brugts scoorde de tweede goal. Barcelona heeft nu voor het derde jaar op rij de dubbel gewonnen en kan dit seizoen ook de Champions League winnen. De finale tegen OL Lyonnes is op 23 mei. Heart of Midlothian heeft een verklaring afgegeven na de veldbestorming tijdens de wedstrijd tegen Celtic. De club veroordeelt het geweld tegen spelers en staf als volstrekt onacceptabel. Hearts verloor de wedstrijd en miste het kampioenschap. Spelers arriveerden in tranen bij hun stadion, waar ze als helden werden onthaald. De Schotse voetbalbond heeft nog niet gereageerd.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De test moet nog worden bevestigd. De 70er vertoonde milde symptomen en is naar het ziekenhuis in Victoria gebracht. De partner is negatief getest. 4 Canadese passagiers keerden vorige week terug naar Canada en moeten 3 weken in isolatie blijven. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is.
1: Sport, tot slot. Esmee Brugt heeft met FC Barcelona de beker gewonnen door in de finale met 3-1 te winnen van Atletico Madrid. Brugt scoorde de tweede goal. Barcelona heeft nu voor het 3e jaar op rij de dubbel gewonnen en kan dit seizoen ook de Champions League winnen. De finale tegen OL Lyonnes is op 23 mei. Heart of Midlothian heeft een verklaring afgegeven na de veldbestorming tijdens de wedstrijd tegen Celtic. De club veroordeelt het geweld tegen spelers en staf als volstrekt onacceptabel. Hearts verloor de wedstrijd en miste het kampioenschap. Spelers arriveerden in tranen bij hun stadion, waar ze als helden werden onthaald. De Schotse Voetbalbond heeft nog niet gereageerd.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De test moet nog worden bevestigd. De 70er vertoonde milde symptomen en is naar het ziekenhuis in Victoria gebracht. De partner is negatief getest. 4 Canadese passagiers keerden vorige week terug naar Canada en moeten 3 weken in isolatie blijven. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is.
1: Sport tot slot. Esme Brugts heeft met FC Barcelona de beker gewonnen door in de finale met 3-1 te winnen van Atletico Madrid. Brugts scoorde de tweede goal. Barcelona heeft nu voor het 3e jaar op rij de dubbel gewonnen en kan dit seizoen ook de Champions League winnen. De finale tegen OL Lyonnes is op 23 mei. Heart of Midlothian heeft een verklaring afgegeven na de veldbestorming tijdens de wedstrijd tegen Celtic. De club veroordeelt het geweld tegen spelers en staf als volstrekt onacceptabel. Hearts verloor de wedstrijd en miste het kampioenschap. Spelers arriveerden in tranen bij hun stadion, waar ze als helden werden onthaald. De Schotse voetbalbond heeft nog niet gereageerd.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De test moet nog worden bevestigd. De 70er vertoonde milde symptomen en is naar het ziekenhuis in Victoria gebracht. De partner is negatief getest. 4 Canadese passagiers keerden vorige week terug naar Canada en moeten 3 weken in isolatie blijven. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is.
1: Sport tot slot. Esme Brugts heeft met FC Barcelona de beker gewonnen door in de finale met 3-1 te winnen van Atletico Madrid. Brugts scoorde de tweede goal. Barcelona heeft nu voor het derde jaar op rij de dubbel gewonnen en kan dit seizoen ook de Champions League winnen. De finale tegen OL Lyonnes is op 23 mei. Heart of Midlothian heeft een verklaring afgegeven na de veldbestorming tijdens de wedstrijd tegen Celtic. De club veroordeelt het geweld tegen spelers en staf als volstrekt onacceptabel. Hearts verloor de wedstrijd en miste het kampioenschap. Spelers arriveerden in tranen bij hun stadion, waar ze als helden werden onthaald. De Schotse voetbalbond heeft nog niet gereageerd.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De test moet nog worden bevestigd. De 70er vertoonde milde symptomen en is naar het ziekenhuis in Victoria gebracht. De partner is negatief getest. Vier Canadese passagiers keerden vorige week terug naar Canada en moeten 3 weken in isolatie blijven. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is.
1: Sport tot slot.
0: Esme Brugts heeft met FC Barcelona de beker gewonnen door in de finale met 3-1 te winnen van Atletico Madrid. Brugts scoorde de tweede goal. Barcelona heeft nu voor het derde jaar op rij de dubbel gewonnen en kan dit seizoen ook de Champions League winnen. De finale tegen OL Lyonnes is op 23 mei. Heart of Midlothian heeft een verklaring afgegeven na de veldbestorming tijdens de wedstrijd tegen Celtic. De club veroordeelt het geweld tegen spelers en staf als volstrekt onacceptabel. Hearts verloor de wedstrijd en miste het kampioenschap. Spelers arriveerden in tranen bij hun stadion, waar ze als helden werden onthaald. De Schotse voetbalbond heeft nog niet gereageerd.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Een Canadese opvarende van het Nederlandse cruiseschip Motorvessel Hondius is positief getest op het hantavirus. De test moet nog worden bevestigd. De 70er vertoonde milde symptomen en is naar het ziekenhuis in Victoria gebracht. De partner is negatief getest. 4 Canadese passagiers keerden vorige week terug naar Canada en moeten 3 weken in isolatie blijven. Tienduizenden mensen hebben zaterdag in Londen deelgenomen aan een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. De politie heeft 4000 agenten ingezet om de openbare orde te handhaven. In totaal zijn er 31 arrestaties verricht, maar beide protesten zijn tot nu toe zonder grote incidenten verlopen. Een nieuwe uitbraak van het Ebola-virus in de Democratische Republiek Congo heeft geleid tot 80 doden. Minister van Volksgezondheid Samuel Roger Kamba meldt dat er geen vaccin of speciale behandeling beschikbaar is. In buurland Oeganda is ook een patiënt overleden. Artsen zonder grenzen start een noodhulpoperatie in de provincie Ituri, waar de toegang tot zorg beperkt is.
1: Sport tot slot. Esme Brugts heeft met FC Barcelona de beker gewonnen door in de finale met 3-1 te winnen van Atletico Madrid. Brugts scoorde de tweede goal. Barcelona heeft nu voor het derde jaar op rij de dubbel gewonnen en kan dit seizoen ook de Champions League winnen. De finale tegen OL Lyonnes is op 23 mei. Heart of Midlothian heeft een verklaring afgegeven na de veldbestorming tijdens de wedstrijd tegen Celtic. De club veroordeelt het geweld tegen spelers en staf als volstrekt onacceptabel. Hearts verloor de wedstrijd en miste het kampioenschap. Spelers arriveerden in tranen bij hun stadion, waar ze als helden werden onthaald. De Schotse voetbalbond heeft nog niet gereageerd.
0: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue, bestaande uit 11 mensen en 9 speurhonden, arriveert zondagmiddag op het eiland Saba. Ze helpen bij de zoektocht naar een vermiste wandelaar, een senior paramedic in het USAR-team. Autoriteiten verwachten dat de man niet meer levend wordt gevonden. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid blijft hopen op een wonder. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt zondag slachtoffers van een aanrijding in Modena, waar 8 mensen gewond raakten. Een automobilist met mentale problemen reed in op voetgangers en verwondde ook iemand met een mes tijdens een vlucht. 4 slachtoffers zijn ernstig gewond, waaronder een vrouw die beide benen verloor. De Filipijnen hebben het Hoge Rechtshof gevraagd om toestemming voor de arrestatie van voormalig politiechef Ronald de la Rosa. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd vanwege zijn rol in de oorlog tegen drugs. De la Rosa heeft zich verscholen in de Senaat en is nu voortvluchtig. Duizenden mensen kwamen om tijdens deze gewelddadige acties. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Er zijn 8 bevestigde gevallen en 236 vermoedelijke besmettingen geregistreerd. De WHO benadrukt de noodzaak van verhoogde paraatheid in buurlanden en internationale steun. Bij droneaanvallen in de regio Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Een vrouw stierf toen een drone een woonhuis raakte. 2 mannen kwamen ook om het leven. Daarnaast zijn er woningen beschadigd en infrastructuurdoelen aangevallen. De Russische luchtverdediging onderschepte meer dan 550 Oekraïnse drones.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: volgende week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste versgevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails.

0: naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Het Rode Kruis gaat de hulpverlening in de Democratische Republiek Congo en Oeganda opschalen door een nieuwe uitbraak van het ebola-virus. De organisatie richt zich op preventie en voorlichting. In de provincie Ituri zijn tientallen doden gevallen en zijn honderden mensen besmet. Ook in Oeganda is het virus vastgesteld. Het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue, bestaande uit 11 mensen en 9 speurhonden, arriveert zondagmiddag op het eiland Saba. Ze helpen bij de zoektocht naar een vermiste wandelaar, een senior paramedic in het USAR-team. Autoriteiten verwachten dat de man niet meer levend wordt gevonden. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid blijft hopen op een wonder. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt zondag slachtoffers van een aanrijding in Modena, waar 8 mensen gewond raakten. Een automobilist met mentale problemen reed in op voetgangers en verwondde ook iemand met een mes tijdens een vlucht. 4 slachtoffers zijn ernstig gewond, waaronder een vrouw die beide benen verloor. De Filipijnen hebben het Hoge Rechtshof gevraagd om toestemming voor de arrestatie van voormalig politiechef Ronald de la Rosa. Het internationaal strafhof heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd vanwege zijn rol in de oorlog tegen drugs. De la Rosa heeft zich verscholen in de Senaat en is nu voortvluchtig. Duizenden mensen kwamen om tijdens deze gewelddadige acties. Bij droneaanvallen in de regio Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen. Een vrouw stierf toen een drone een woonhuis raakte. 2 mannen kwamen ook om het leven. Daarnaast zijn er woningen beschadigd en infrastructuurdoelen aangevallen. De Russische luchtverdediging onderschepte meer dan 550 Oekraïense drones. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Kura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart. En gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: Nossa logré, turene com paixão. Lo que a começar como sonho, abira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é a primeira página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited. Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
5: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer.

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: uit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearl Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearl Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearl Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: 3-3. Betonindustrie brievengat. Always one step ahead.
1: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Hey Vincent.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
4: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com. PMI Curaçao, the property management people.

0: naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markusover heeft tijdens een demonstratie in Loosdrecht de omstreden term omvolking gebruikt. Deze term, vaak gezien als racistisch en verbonden aan rechtsextremisme, verwijst naar de complottheorie van vervanging van de witte bevolking. Markusover zegt de term niet graag te gebruiken, maar bevestigt dat hij het woord wel heeft genoemd. Bij droneaanvallen in de regio Moskou zijn 3 mensen omgekomen, meldt de gouverneur. Een vrouw stierf toen een drone een woonhuis raakte. Ook in de grensregio Belgorod vielen doden. De Russische luchtverdediging onderschepte meer dan 550 Oekraïnse drones. Oekraïnse president Volodymyr Zelensky noemt de aanvallen volledig gerechtvaardigd. Het Rode Kruis gaat de hulpverlening in de Democratische Republiek Congo en Oeganda opschalen door een nieuwe uitbraak van het ebola-virus. De organisatie richt zich op preventie en voorlichting. In de provincie Ituri zijn tientallen doden gevallen en zijn honderden mensen besmet. Ook in Oeganda is het virus vastgesteld. Het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue, bestaande uit 11 mensen en 9 speurhonden, arriveert zondagmiddag op het eiland Saba. Ze helpen bij de zoektocht naar een vermiste wandelaar, een senior paramedic in het USAR-team. Autoriteiten verwachten dat de man niet meer levend wordt gevonden. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid blijft hopen op een wonder. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bezoekt zondag slachtoffers van een aanrijding in Modena, waar 8 mensen gewond raakten. Een automobilist met mentale problemen reed in op voetgangers en verwondde ook iemand met een mes tijdens een vlucht. 4 slachtoffers zijn ernstig gewond, waaronder een vrouw die beide benen verloor.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining. Tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Bij Mundo Mio ontdek je de meest verfijne woonaccessoires en meubels van het eiland. Stijlvol, tijdloos en met zorg geselecteerd. Voor een interieur dat klasse uitstraalt en past bij jou. Welkom in mijn wereld.
4: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entreco of T-bone steak... tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill... is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar... en heerlijk tafelen op het openluchtterras... van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
5: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
6: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw. Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie. Now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Wil jij je huis verhuren, maar zie je op tegen al dat gedoe? Bij PMI Curaçao nemen wij alles uit handen. Van het vinden van betrouwbare huurders tot het zorgvuldig onderhouden van je huis. Zo behaal je bij ons altijd de beste en meest eerlijke verhuurresultaten. Ga voor meer informatie naar www.pmicuraçao.com.
5: PMI Curaçao, the property management people.
6: Hey Vincent.

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie.
2: Met Sentoo en je eigen bankapp wordt betalen nu nog makkelijker. Klik op de betaallink of scan de QR-code op de factuur en keur de betaling goed. Veilig en snel. Sentoo, dat is pas betaalgemak.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 9 uur.
4: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, noemt de uitspraak van Ruben Brekelmans over asielopvang gevaarlijk. Bouwmans wijst op de spreidingswet en zegt dat gemeenten zich hieraan moeten houden. Hij roept premier Rob Jetten op om verantwoordelijkheid te nemen, vooral na recente asielprotesten in Apeldoorn.
5: Door Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 4 doden gevallen, melden gezondheidsfunctionarissen. 3 slachtoffers vielen bij een luchtaanval op een voedselverdelingspunt in Deir al-Bala. In Khan Yunis stierf een Palestijn nabij een politiepost. Sinds oktober geldt een staakt het vuren, maar Israël heeft herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd. Bij droneaanvallen in de regio Moskou zijn 3 mensen omgekomen, meldt de gouverneur. Een vrouw stierf toen een drone een woonhuis raakte. Ook in de grensregio Belgorod vielen doden. De Russische luchtverdediging onderschepte meer dan 550 Oekraïense drones. Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemt de aanvallen volledig gerechtvaardigd. Het Rode Kruis gaat de hulpverlening in de Democratische Republiek Congo en Oeganda opschalen door een nieuwe uitbraak van het ebola-virus. De organisatie richt zich op preventie en voorlichting. In de provincie Ituri zijn tientallen doden gevallen en zijn honderden mensen besmet. Ook in Oeganda is het virus vastgesteld. Het team van het Nederlandse Urban Search and Rescue, bestaande uit 11 mensen en 9 speurhonden, arriveert zondagmiddag op het eiland Saba. Ze helpen bij de zoektocht naar een vermiste wandelaar, een senior paramedic in het USAR-team. Autoriteiten verwachten dat de man niet meer levend wordt gevonden. De ambulancedienst Zuid-Holland-Zuid blijft hopen op een wonder. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three

0: from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
1: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine...

broodje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

tofste van toen hoor je elke zaterdag en zondagochtend op Paradise FM. Van 9 tot 12 is dit 80s en 90s weekend. Unwind.

0: Uit het Turarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao, Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
2: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
3: Command the road with Ultimate Automobiles. Discover the next era of driving with BMW and BYD. Crafted for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.

0: producto of Mass. Manera Olá, Doritos, Prosecco Alberto na. E botahaya un ticket, pagana premio, turisima. Nada complica, tu rende por participar. E com butter de Coca-Cola de 2 litros, tempo mancha, potin chance de gana, 2 bia. Manda meu código e score com Coca-Cola. Join e Olá Blow!
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency

gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
2: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Overheden in Europa moeten meer doen om de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid te beperken. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie presenteert aanbevelingen, waaronder de formele erkenning van klimaatverandering als bedreiging voor de volksgezondheid. De zorgsector moet zijn ecologische voetafdruk verminderen, aangezien deze verantwoordelijk is voor 4-5% van de broeikasgasuitstoot. In Frankrijk hebben zich 10 nieuwe vermoedelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein gemeld. Het parket in Parijs heeft een onderzoek naar mensenhandel geopend. In totaal zijn er nu ongeveer 20 mogelijke slachtoffers, waarvan de helft al eerder in beeld was. Het onderzoek richt zich op degenen die slachtoffers hebben geronseld voor Epstein. Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, noemt de uitspraak van Ruben Brekelmans over asielopvang gevaarlijk. Bouwmans wijst op de spreidingswet en zegt dat gemeenten zich hieraan moeten houden. Hij roept premier Rob Jetten op om verantwoordelijkheid te nemen, vooral na recente asielprotesten in Apeldoorn. Door Israëlische aanvallen op de Gazastrook zijn zondag zeker 4 doden gevallen, melden gezondheidsfunctionarissen. 3 slachtoffers vielen bij een luchtaanval op een voedselverdelingspunt in Deir al-Bala. In Khan Yunis stierf een Palestijn nabij een politiepost. Sinds oktober geldt een staakt het vuren, maar Israël heeft herhaaldelijk aanvallen uitgevoerd. Tweede Kamerlid Gidi Markusover heeft tijdens een demonstratie in Loosdrecht de omstreden term omvolking gebruikt. Deze term, vaak gezien als racistisch en verbonden aan rechtsextremisme, verwijst naar de complottheorie van vervanging van de witte bevolking. Markusover zegt de term niet graag te gebruiken, maar bevestigt dat hij het woord wel heeft genoemd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
5: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
6: Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountville Beach.
7: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
8: Hey Vincent.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: via paradisefm.cw.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: We've got it. Ook Bottega Cerrito vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
4: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Verdimmen de verlichting terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
5: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
6: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd

San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.

0: 11 uur.
1: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een man is aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling na een aanrijding in het stadscentrum van Modena, Italië. 8 voetgangers raakten gewond, waaronder 4 ernstig. Een vrouw verloor beide benen. De 30-jarige automobilist heeft psychiatrische problemen en verwondde iemand met een mes tijdens zijn vlucht. De reden voor de aanrijding is onbekend. De Duitse politie heeft een tijger doodgeschoten die was ontsnapt uit een particulier verblijf in Schkeuditz, nabij Leipzig. Een man raakte licht gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe de tijger kon ontsnappen en heeft geen aanwijzingen dat andere dieren zijn ontsnapt. Er is geen gevaar meer voor de omgeving. Overheden in Europa moeten meer doen om de gevolgen van klimaatverandering voor de gezondheid te beperken. Een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie presenteert aanbevelingen, waaronder de formele erkenning van klimaatverandering als bedreiging voor de volksgezondheid. De zorgsector moet zijn ecologische voetafdruk verminderen, aangezien deze verantwoordelijk is voor 4-5% van de broeikasgasuitstoot. In Frankrijk hebben zich 10 nieuwe vermoedelijke slachtoffers van de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein gemeld. Het parket in Parijs heeft een onderzoek naar mensenhandel geopend. In totaal zijn er nu ongeveer 20 mogelijke slachtoffers, waarvan de helft al eerder in beeld was. Het onderzoek richt zich op degenen die slachtoffers hebben geronseld voor Epstein. Mark Bouwmans, burgemeester van Doetinchem en vicevoorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, noemt de uitspraak van Ruben Brekelmans over asielopvang gevaarlijk. Bouwmans wijst op de spreidingswet en zegt dat gemeenten zich hieraan moeten houden. Hij roept premier Rob Jetten op om verantwoordelijkheid te nemen, vooral na recente asielprotesten in Apeldoorn.
2: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting, terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Curaçao op 29.

0: hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Weet je niet waar je moet beginnen met Ribeluga? Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was... en je hebt documenten nodig, zoals een paspoort, geboorteakte, VOG en een zorgverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: volgende week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Hey Vincent.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.

0: geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
1: Nossa logré, tureni com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.

0: naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen op de Gazastrook hebben zondag geleid tot 4 doden, melden gezondheidsfunctionarissen. 3 slachtoffers vielen bij een luchtaanval op een voedselverdelingspunt in Deir al-Bala. In Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven nabij een politiepost. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op deze berichten. De Duitse politie heeft een tijger doodgeschoten. Die was ontsnapt uit een particulier verblijf in Schuiditz, nabij Leipzig. Een 73-jarige vrijwilliger raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie bevestigt dat er geen gevaar meer is voor de omgeving en zal met een drone controleren op andere ontsnapte dieren. Een man is aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling na een aanrijding in het stadscentrum van Modena, Italië. 8 voetgangers raakten gewond, waaronder 4 ernstig. Een vrouw verloor beide benen. De 30-jarige automobilist heeft psychiatrische problemen en verwondde iemand met een mes tijdens zijn vlucht. Reden voor de aanrijding is onbekend. Sport, tot slot. Ron Jans heeft zijn trainersloopbaan afgesloten met een overwinning. FC Utrecht versloeg Fortuna Sittard met 2-0 en eindigde als 6e in de eredivisie. Dit betekent dat Utrecht speelt in de play-offs om Europees voetbal. AZ eindigde als 7e na een gelijkspel tegen NAC Breda, waardoor directeur voetbalzaken Max Huiberts afscheid neemt zonder overwinning. Jonas Vingegaard heeft de 9e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Deense renner van het Nederlandse Visma Lease a Bike reed in de laatste kilometer weg bij Felix Gall. Tijmen Arendsman eindigde als 4e. De roze leiderstrui blijft in handen van Afonso Eulalio, die 5e werd. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Chivi's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chivi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chivi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Nadine Roos.
3: Dit is de meest relaxte middag van de week. Juist.

Maar kunnen. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt. Sowieso ongeacht wat je gisteravond hebt gedaan. En ongeacht wat er vandaag op programma staat. Ik ben wel benieuwd wat er op programma staat voor jou. Ook wat je daarbij wil horen. Dat gaan we natuurlijk altijd regelen hier op 103.1 FM. Misschien is dat Will Smith. Men in Black komt er in ieder geval aan. De eerste van Luis Guerra. Dit is Guava Berry.

Will Smith hoorde je bij Paradise. Dit is Weekend Vibes. Ik ben altijd benieuwd. Wat zijn jouw vibes dit weekend? Laat je weten via 6751031. Wat ben je aan het doen? Onder andere Natasja heeft dat laten weten. Die zegt lustig op het strand aan het liggen. En ik wil daar graag iets van Beyoncé bij horen. Nou, dat is altijd fijn. Zullen we run-in doen? Ja.

mooi zou het zijn als je iemand hebt die dit soort muziek voor jou maakt. Robbie Williams doet het. She's the One hoorde je bij Paradise. En meteen Mariah Carey, ook The Police komt eraan. En eerst even lekker onderuit zakken met UB40.

0: via paradisefm.cw.
1: Hey Vincent.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
4: droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
5: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomatoes. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
0: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Caucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Caucho in Roy Santu.

0: social distancing bordjes.
1: Paradise FM.
0: Please don't stand so close to me. Ik was vrijdag nog in de printshop. Toen hing er daar ook nog gewoon zo'n bordje met 2 meter afstand. Ik snap niet waarom mensen dat niet weghalen. Nou ja, misschien vinden ze het gewoon prettig als iedereen een beetje afstand houdt. Gewoon in het kader van personal space. Ik heb geen idee, maar ik zie ze nog steeds overal hangen. Ik heb af en toe het gevoel dat ik een soort social distancing bingo kan doen. Als ik dan 5 winkels op een rij heb, dat ik dan iets leuks voor mezelf mag uitzoeken. Heb jij hem ook nog hangen in jouw winkel? Ben ik benieuwd. Waarom hangt hij hier nog? Of is dat gewoon echt totale vergeetheid? Dat je denkt, nou ja, ik heb er nog helemaal niet over nagedacht. Ben gewoon eventjes benieuwd. 6751031, waar kom jij ze tegen? Heb jij ze zelf nog hangen? Of is je dit helemaal niet opgevallen? Dat kan natuurlijk ook. Bevind ik me op dat soort locaties alleen. Zometeen YouTube bij Paradise. En dit zijn Avicii en Aloe Black. Wake me up.
2: Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart.

Paradise FM op jouw zondagmiddag met Janet Jackson en Escapade. Zometeen in de tractualiteit hebben we het over tijd. Ja, letterlijk, want de Swatch-horloges die hebben een enorme chaos veroorzaakt wereldwijd. Hoe dat zit, dat hoor je zometeen net als Soul Sister en Becky G. Eerst Fleetwood Mac, dit is Go Your Own Way.

0: shampoo nodig had.
1: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
0: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
1: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
2: Restaurant Bijblauw. In Willemstad Pietermij, direct aan de oceaan, ligt restaurant Bijblauw. Met een waanzinnige seaview en unieke zonsondergangen die je zullen verbazen. Geniet in een geheel vernieuwde, sfeervolle ambiance van de lekkerste vers gevangen vis en quality steaks uit onze houtskooloven. Kom langs en ervaar het zelf. Ontbijt, lunch, cocktails of diner. Bijblauw. Pure beleving aan zee.
3: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
4: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Koiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Koiman way.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
6: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen op de Gazastrook hebben zondag geleid tot 4 doden, melden gezondheidsfunctionarissen. 3 slachtoffers vielen bij een luchtaanval op een voedselverdelingspunt in Deir al-Bala. In Khan Yunis kwam een Palestijn om het leven nabij een politiepost. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op deze berichten. De Duitse politie heeft een tijger doodgeschoten. Die was ontsnapt uit een particulier verblijf in Skuiditz, nabij Leipzig. Een 73-jarige vrijwilliger raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie bevestigt dat er geen gevaar meer is voor de omgeving en zal met een drone controleren op andere ontsnapte dieren. Een man is aangeklaagd voor doodslag en zware mishandeling na een aanrijding in het stadscentrum van Modena, Italië. 8 voetgangers raakten gewond, waaronder 4 ernstig. Een vrouw verloor beide benen. De 30-jarige automobilist heeft psychiatrische problemen en verwondde iemand met een mes tijdens zijn vlucht. Reden voor de aanrijding is onbekend. Sport, tot slot. De hockeyers van Rotterdam hebben zich geplaatst voor de finale om de landstitel na een overwinning op Pinoquet. Na een eerdere zege van 2-1 won Rotterdam de return met 4-3. In de finale treffen zij Oranje-Rood of Amsterdam. De finales zijn op zaterdag 23 en maandag 25 mei te zien bij de NOS. Ron Jans heeft zijn trainersloopbaan afgesloten met een overwinning. FC Utrecht versloeg Fortuna Sittard met 2-0 en eindigde als 6e in de eredivisie. Dit betekent dat Utrecht speelt in de play-offs om Europees voetbal. AZ eindigde als 7e na een gelijkspel tegen NAC Breda, waardoor directeur voetbalzaken Max Huiberts afscheid neemt zonder overwinning. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Yountiel Beach. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken.
8: Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
9: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmit in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmit. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De Goudsmit. Vakmanschap gemaakt voor jou.
10: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
11: Hey Vincent.
12: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
13: Heel de dag uit volle borst.
12: Nu Nadine Roos.
14: Dit is Weekend Vibes, jouw zondagmiddag met

0: Lekker meezingen onder de douche, onderweg of tijdens het schoonmaken met Becky G, Paradise FM op jouw zondagmiddag.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Een weekend waarin een hele hoop chaos is ontstaan rondom Swatch-horloges. Er zijn mensen die compleet los zijn gegaan nadat er nieuwe horloges werden uitgebracht gisteren. Er zijn ook zelfs winkels helemaal gesloten geweest. In Nederland was het ook bij de Mall of the Netherlands een grote chaos. Mensen die hadden zich verzameld voordat de winkel openging. Er moest ook politie aan te pas komen om alles in goede banen te leiden, want de stemming was grimmig en onrustig. Waar gaat het dan allemaal om? Ja, het gaat om een samenwerking tussen Swatch en een andere horloge fabrikant, Audemars Piguet. Ik heb geen idee hoe ik dit uitspreek. Het gaat om een zakhorloge dat ook als hanger om de nek kan worden gehangen of gebruikt kan worden als bureauklok of tashanger. Nou, super multifunctioneel. Dat mag ook wel voor €350. De verwachting is dat mensen ook nog een hoger bedrag gaan betalen als ze dit doorverkopen. Want ja, als je door zo'n chaos hebt gegaan om daar dan geld mee te maken, dan mag er natuurlijk wel een flink schepje bovenop. Maar welk liedje past bij dit akkefietje? Nummers over de tijd. We maken het gewoon lekker breed. Horloges zijn misschien een beetje een niche om nummers over te maken. Dus ik zeg tijd. Uren, secondes, maanden, jaren. Kom maar door. Laat me weten waar jij aan moet denken via 675-1031.

één grote chaos dit weekend rondom de Swatch-winkels wereldwijd. Er kwamen een hoop gevechten uit voort, omdat mensen zo graag het allernieuwste horloge wilden hebben. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. En Richard, die dacht aan Kesha en TikTok, dat is optie 1 vandaag. Is afkomstig van Marlene. Deze is van twee kanten te bekijken. Watch out for this.

Perry, Hot and Cold hoorde je in Weekend Vibes. De uitslag is binnen vandaag in de tractualiteit die in het teken stond van het nieuwste Swatch horloge dat chaos veroorzaakt in de winkels. Het is niet geworden. TikTok van Kesha. Ook niet genoeg stemmen voor Watch Out For This van Major Lazer. Maar we gaan luisteren naar Bad English en John Wayne, Time Stood Still. De optie 3, de keuze van Reinier, heeft gewonnen.

0: Volgende week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Hallo?
3: Hi Alicia, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
2: Hi Tina.
3: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
2: Oké.
3: Je hypotheek is goedgekeurd.
2: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
4: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
5: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
4: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
6: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
7: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf. Dat is Frans, 80.
8: Frans is 80?
7: Wie is Frans?
8: Nee, restaurant Quatre Vents, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
7: Dat is ook weer Frans.
8: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
7: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre Vents, 4 wijnen.
8: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
7: Ga je weer?
8: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
7: Quatre Vents.
8: Exactement.
9: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: niet alleen dit nummer, maar het hele album 1989 is officieel Amerikaans cultureel erfgoed geworden.
1: Paradise FM.
0: Taylor Swift hoorde je en Bad Blood. Daarmee treedt ze in de voetsporen van onder andere Elton John, Celine Dion en ook Amy Winehouse. Maar dan niet met één nummer, maar een heel album. En dat is toch wel uniek. Dus onder andere Shake It Off, deze Bad Blood staat erin. En zij is daarmee echt wel, Beyoncé voorbij gestegen. Want Beyoncé is ook toegevoegd, inmiddels afgelopen vrijdag. Maar alleen maar met het nummer Single Ladies Put a Ring on It. Niet haar hele album. Nou ja, we hebben al gezien dat Taylor Swift alle records breekt. En dus ook de cultureel erfgoedrecords. Bij deze op Paradise FM, Bad Blood, zometeen de Black Eyed Peas. En eerst Wax, dit is Right Between the Eyes.

0: Running and running, running and running.
1: The Black Eyed Peas, Let's Get It Started, is de laatste die je van mij krijgt deze zondagmiddag. Maar je bent nog lang niet van mij af, want de komende 2 weken ben ik hier ook tijdens mijn lichtshow. Dus dan hoor je me elke dag van de week. Gezellig als je er ook weer bij bent, dus morgen vanaf 4 uur. Zometeen Cool in the Gang, dit is En Vogue. And don't let go. Tot morgen, ajo. Hey!

0: een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer.

0: vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: Hey Vincent!
3: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
4: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn 10 mensen om het leven gekomen door een gewapende aanval. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De aanval vond plaats in de gemeente Tehuantzingo. Regionale en landelijke strijdkrachten onderzoeken de zaak en het motief is nog onbekend. Mexico kampt al jaren met geweld door drugskartels. In Oostenrijk is een 67-jarige vrouw om het leven gekomen na een aanval door een kudde koeien in Oost-Tirol. Haar 65-jarige echtgenoot raakte ook ernstig gewond. De oorzaak van het agressieve gedrag van de koeien is nog onbekend. Vorig jaar overleed een man na een soortgelijke aanval. Autoriteiten waarschuwen voor voorzichtigheid in de buurt van koeien. Een beer heeft een man gedood in Vitosha, nabij de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De dertiger werd zaterdagmiddag gevonden bij een weg tussen 2 chalets. Dit is de eerste keer sinds 2010 dat iemand in Bulgarije door een beer is omgekomen. Vitosha is een populaire wandelbestemming met diverse wilde dieren. Sport, tot slot. Ajax moet play-off spelen voor Europees voetbal na gelijkspel tegen SC Heerenveen. De eerste wedstrijd is donderdag om 6:15 avonds tegen FC Groningen in Volendam. Aanvoerder Davy Klaassen en trainer Oscar Garcia uiten hun onvrede over de omstandigheden tijdens de wedstrijd, die door een wolkbreuk moeilijk te spelen was. De hockeyers van Rotterdam hebben zich geplaatst voor de finale om de landstitel na een overwinning op Pinoquet. Na een eerdere zege van 2-1 won Rotterdam de return met 4-3. In de finale treffen zij Oranje-Rood of Amsterdam. De finales zijn op zaterdag 23 en maandag 25 mei te zien bij de NOS. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
8: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
9: Natuurlijk.
10: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij ontdekken.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Bij Mundo Mio vind je beddengoed en handdoeken van topkwaliteit. Heerlijk zacht, stijlvol en van het merk Vora. Zoveel keuze, je wil het liefst alles tegelijk meenemen. Kom ontdekken wat past bij jouw stijl. Welkom in mijn wereld.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Voor veel mensen op Curaçao is dit de kans om hun verblijf te legaliseren. Maar je moet goed voorbereid zijn. Je moet kunnen aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. En je hebt documenten nodig. Een paspoort, geboorteakte, verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering. Zonder zorgverzekering geen vergunning. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: weten wat Vanessa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit? Kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ben je op zoek naar een makelaar die bekend staat om zijn grote bereik en succesvolle verkoopresultaten? Dan ben je bij Remax Bombini aan het juiste adres. Wij zorgen dat jouw woning de aandacht krijgt die het verdient. Zowel online als offline en binnen ons uitgebreide netwerk van potentiële kopers. En jij? Jij hoeft je nergens zorgen over te maken. Van bezichtiging tot overdracht, wij regelen het allemaal. Bezoek ons op realestate-curaçao.com.
3: Remax Bombini. Jouw partner in zorgeloos verkopen.
4: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
5: Pizza hier, pizza daar, pizza. Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
6: Peter Mai's best kept secret, Le Munchi, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.

0: The new Koyman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at koymanbv.com. Koyman, everything you need to succeed.
1: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: Tuincafé en de Buren.
1: Hey Vincent.
2: Met Centu betalen je klanten eenvoudig via QR-code of betaling. Direct met hun eigen bank-app. Simpel voor je klant en voordelig voor je bedrijf. Meer weten? Ga naar centu.io.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn 10 mensen om het leven gekomen door een gewapende aanval. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De aanval vond plaats in de gemeente Tehuantzingo. Regionale en landelijke strijdkrachten onderzoeken de zaak en het motief is nog onbekend. Mexico kampt al jaren met geweld door drugskartels. In Oostenrijk is een 67-jarige vrouw om het leven gekomen na een aanval door een kudde koeien in Oost-Tirol. Haar 65-jarige echtgenoot raakte ook ernstig gewond. De oorzaak van het agressieve gedrag van de koeien is nog onbekend. Vorig jaar overleed een man na een soortgelijke aanval. Autoriteiten waarschuwen voor voorzichtigheid in de buurt van koeien.
4: Sport tot slot.
3: Joey Veerman van PSV heeft zich uitgesproken tegen bondscoach Ronald Koeman. Na de overwinning op FC Twente zei Veerman dat hij niet meer gebeld wil worden door Koeman. Hij is het zat dat zijn karakter ter sprake komt. Veerman verwachtte niet geselecteerd te worden voor het WK en vindt dat Koeman eerlijker moet zijn over zijn keuzes. Jannik Sinner heeft zijn 6e Masters-titel op rij gewonnen door Casper Ruud te verslaan in de finale van het toernooi in Rome met 6-4, 6-4. Sinner is nu de 2e speler, na Novak Djokovic, die alle 9 Masters-toernooien heeft gewonnen. Hij is de eerste Italiaanse winnaar in Rome sinds 1706. En zijn grote rivaal Carlos Alcaraz is geblesseerd.
5: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
6: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad.

Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall.

Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency.

0: tested for innovation, designed for distinction. As Curaçao's certified dealer, we are stocked with stunning new BMW and BYD models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
5: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland. In de Mexicaanse deelstaat Puebla zijn 10 mensen om het leven gekomen door een gewapende aanval. Onder de slachtoffers zijn 6 mannen, 3 vrouwen en een kind. De aanval vond plaats in de gemeente Tehuantzingo. Regionale en landelijke strijdkrachten onderzoeken de zaak en het motief is nog onbekend. Mexico kampt al jaren met geweld door drugskartels.
6: Sport tot slot.
5: West Ham United is dichter bij degradatie uit de Premier League na een nederlaag van 3-1 tegen Newcastle United. De Londense club staat 18e en kan niet meer ontsnappen aan de laatste plaats als Tottenham Hotspur maandagavond wint. Crescencio Somerville speelde in de basis, maar kon geen impact maken. NEC uit Nijmegen heeft zich gekwalificeerd voor de derde voorronde van de Champions League. Algemeen directeur Wilco van Schaik noemt het historisch voor de stad. Trainer Dick Schreuder is trots op de volharding van zijn team. Aanvoerder Tjaron Sherry zegt dat ze gaan genieten en zich voorbereiden op Europa met een eventuele plek in de Europa League als backup. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
7: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
8: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
9: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
10: Sorry, schat. Ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: Hey Vincent.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden met alles inbegrepen. Vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
4: Bij Tinto Baricocina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Baricocina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.

0: Get ready for the FIFA World Cup 2026 with Coca-Cola. To participate, buy one of the locally produced Coca-Cola products with a golden cap. Check under the cap and send your code via WhatsApp. And that's it. You're in. Enter as many times as you like for a chance to win one of the three all-expenses-paid trips for two to see Curaçao play at the FIFA World Cup. And on top of that, over 55,000 amazing instant prizes from FIFA, Coca-Cola, and McDonald's. Check our social media for all the details.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-baai en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: San Pablo Curaçao Rum invites you to Live on the Corner. Elke zaterdagavond bij Mr. Porter in de Nieuwe Straat. De lekkerste jazzy en funky live tunes van de beste muzikanten van Curaçao. En international guests. Het dimmende verlichting. Terwijl jij sipt van je rum bij de allerlekkerste klanken. Live muziek op zaterdag in Pietermaai. Zo moet het zijn. Live on the Corner. Elke zaterdag vanaf 8 uur bij Mr. Porter. Fueled by San Pablo Curaçao Rum.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen hebben zondag in de Gazastrook tenminste 8 Palestijnen gedood, waaronder 4 eerder gemelde slachtoffers. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en Khan Yunis. Ook in Zuid-Libanon kwamen 5 mensen om het leven door Israëlische bombardementen, waaronder 2 kinderen. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland.
1: Sport tot slot.
0: West Ham United is dichter bij degradatie uit de Premier League na een nederlaag van 3-1 tegen Newcastle United. De Londense club staat 18e en kan niet meer ontsnappen aan de laatste plaats als Tottenham Hotspur maandagavond wint. Crescencio Somerville speelde in de basis, maar kon geen impact maken. NEC uit Nijmegen heeft zich gekwalificeerd voor de derde voorronde van de Champions League. Algemeen directeur Wilco van Schaik noemt het historisch voor de stad. Trainer Dick Schreuder is trots op de volharding van zijn team. Aanvoerder Jaron Sherry zegt dat ze gaan genieten en zich voorbereiden op Europa, met een eventuele plek in de Europa League als backup. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Het montuur van je bril helemaal gratis bij Pearle Vision? Ja, je hoort het goed. Bij aanschaf van multifocale glazen krijg je het montuur tot maximaal 219 gulden bij Pearle Vision helemaal gratis. Kies je liever een duurder montuur? Geen probleem. We verrekenen de 219 gulden met de totale prijs. Kom langs bij Pearle Vision in Suikertuin Mall, bij Salinga Galleries of Luxury Mall. Vraag naar de voorwaarden en profiteer van deze actie. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
3: Hey Vincent.
4: Vanaf 1 mei start Ribe Luca. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: volgende week komt de Paradise FM ochtendshow live vanuit het Torarica Resort Suriname. Dit is Paradise FM.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd.

0: ons plaatje. Droom jij ervan om Curaçao live te zien op het WK? Dit is je kans. Boek nu jouw all-in pakket bij Corendon Travel Agency. Vanaf 2049 gulden, met alles inbegrepen, vlucht, hotel, transfers en entree. Alles wordt voor je geregeld. Je hoeft nergens aan te denken. Wacht niet te lang en mis deze unieke kans niet. Boek nu bij Corendon Travel Agency aan de Scharloweg 27.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Upgrade your outdoor living area without the hassle of big renovations. Coiman has the outdoor furniture, decor, lighting, and paint to make your outdoor retreat beautiful and functional. Shop for outdoor living the Coiman way.
5: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1.

0: Vincent.
1: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
2: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
3: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen hebben zondag in de Gazastrook tenminste 8 Palestijnen gedood, waaronder 4 eerder gemelde slachtoffers. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en Khan Yunis. Ook in Zuid-Libanon kwamen 5 mensen om het leven door Israëlische bombardementen, waaronder 2 kinderen. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland.
1: Sport tot slot.
0: Barcelona heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen met 3-1 van Real Betis. Spits Robert Lewandowski kreeg een warm afscheid van de fans bij zijn wissel. Rafinha scoorde 2 keer, terwijl João Cancelo de eindstand bepaalde. Lewandowski vertrekt transfervrij na 4 seizoenen bij de club. Real Madrid won eerder op de dag met 1-0 van Sevilla. West Ham United is dichter bij degradatie uit de Premier League na een nederlaag van 3-1 tegen Newcastle United. De Londense club staat 18e en kan niet meer ontsnappen aan de laatste plaats als Tottenham Hotspur maandagavond wint. Crescencio Somerville speelde in de basis, maar kon geen impact maken.
1: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Met Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com. Bluefin, Bluefin Charter, the boat
4: you wanna be on. Hallo?
5: Ja, je spreekt met Tina, je hypotheekspecialist bij RBC.
4: Hi Tina.
5: Ik heb nieuws over je hypotheekaanvraag.
4: Oké.
5: Je hypotheek is goedgekeurd.
4: Dank je Tina. Wij hadden dit niet zonder jou kunnen doen.
6: Je RBC hypotheekspecialist biedt waardevolle inzichten. Of het nu gaat om je eerste woning, het plannen van je volgende verhuizing of een overstap om er financieel op vooruit te gaan. Wij staan klaar om je bij elke beslissing te begeleiden.
7: Yay! Nu kan ik mijn grote kamer krijgen.
6: Jouw idee om aan je huis te komen begint hier.
8: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
1: Refort. Hey Vincent.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: 7 uur.
1: Mijn naam is Reinier Miedema en dit is het nieuws. Israëlische aanvallen hebben zondag in de Gazastrook tenminste 8 Palestijnen gedood, waaronder 4 eerder gemelde slachtoffers. De aanvallen vonden plaats in Deir al-Balah en Khan Yunis. Ook in Zuid-Libanon kwamen 5 mensen om het leven door Israëlische bombardementen, waaronder 2 kinderen. De socialisten van de Spaanse premier Pedro Sánchez lijken te verliezen bij de regionale verkiezingen in Andalusië. Een exit poll voorspelt dat de conservatieve Volkspartij opnieuw een meerderheid behaalt. De socialisten kunnen maximaal rekenen op 29 zetels, een historisch dieptepunt. De officiële uitslag wordt later vandaag verwacht. De deelname van verschillende burgemeesters en wethouders aan Nakba-herdenkingen heeft tot onvrede geleid bij Joodse organisaties. Het Centraal Joods Overleg roept bestuurders op zich te onthouden van politieke stellingnames over het Arabisch-Israëlische conflict en zich te richten op het dienen van alle inwoners. De organisatie vreest voor de veiligheid van Joden in Nederland.
2: Sport tot slot. Peter Bos verwacht dat zijn tijd als trainer bij PSV zijn laatste klus is, maar sluit een vertrek niet uit voor een topclub zoals FC Barcelona of Manchester City. Bos bevestigt dat er afspraken zijn gemaakt, maar het Nederlands elftal valt daar niet onder. Hij had het bondscoachschap van Oranje overwogen als de KNVB hem had benaderd. Barcelona heeft zijn laatste thuiswedstrijd van het seizoen gewonnen met 3-1 van Real Betis. Spits Robert Lewandowski kreeg een warm afscheid van de fans bij zijn wissel. Rafinha scoorde 2 keer, terwijl Joao Cancelo de eindstand bepaalde. Lewandowski vertrekt transfervrij na 4 seizoenen bij de club. Real Madrid won eerder op de dag met 1-0 van Sevilla.
3: En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Dat moet hem zijn, van het begin tot het einde. Shakira samen met El Cata, La Loca. Ja, ik weet het, Shakira heeft een nieuwe. Gekozen dus door FIFA 2026. Het thema komt eraan een andere keer in ambiente, maar in ieder geval single hoor je al. En natuurlijk, dit hoort ook nog een klein beetje toch wel een gevoel van de World Cup 2026. Shakira dus en La Loca. Goedenavond, Bonocci. Welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente. Na een lekkere lange weekend, althans voor de ambtenaren. En heel veel mensen zijn slim geweest, hebben ook nog inderdaad een vrije dag genomen. En zo dus een lange weekend van gemaakt. En ambtenaren die zijn extra blij, want eind van de maand krijgen ze ook nog een vervroegd vakantiegeld. Dus ambtenaren nu hartstikke blij. De minister heeft het goedgekeurd, want ambtenaren voelen dat natuurlijk in een portemonnee. Ja, het leven wordt gewoon weg wat duurder. Maar het geldt niet alleen voor ambtenaren. Nee, toch? Maar goed, ze hebben het. Ambtenaren dus superblij met een vervroegd vakantiegeld. Oké, zeg, ambiente is helemaal klaar. We gaan lekker door met lekkere muziek tot 9 uur. Ik neem toch wel aan, inmiddels, de bekende stem op zondagavond. Met...
1: It's the weekend, and this is David Arisa.
0: Ritmo zit er zeker in de komende 60 minuten. Ik begin met Tito El Bambino, en die heeft over wolken die de zon tegenhoudt.

Zo is het, muziek van Tito el Bambino, Llama el Sol. Tito el Bambino, vreemde vogel, nee, dat is hij zeker niet. Tito el Bambino is een bekende artiest uit Carolina. En Carolina ligt in Puerto Rico, onder andere. Tito el Bambino, dat begrijp je al, dat is natuurlijk zijn artiestennaam. Maar hij heet Elfriem Navarez. Geboren in 1981 en van jongs af aan al dus een artiest. En hij is een expert in het reggaeton, maar ook pop in het Spaans. Als tiener zijnde stond hij al op een stage en dat allemaal zonder bevingen. Llama el Sol, die je dus juist hoorde, is muziek uit 2011. Maar het was niet zijn allergrootste hit. Nee, zijn allergrootste hit tot dag vandaag is best wel van een tijdje geleden, uit 2007 namelijk. En die heette Flor Natural. Lekker romantische muziek, maar die hoor je de andere keer natuurlijk in dit programma. El Carnaval, dat is een cover van Fernandito Villalona. Dat wordt ook een behoorlijke hit van Tito el Bambino. En die hoor je trouwens ook nog regelmatig. En zeker rondom de carnavaldagen. Zondagavond is het altijd gezellig op de radio. Want dan is namelijk ambiente aan. We gaan terug in 1987. Hier is

Laura Pausini, ja, die kennen we door en door met Por qué te vas. En daarvoor hoorde je Boy George, Everything I Own. En natuurlijk even terugkomen op Laura Pausini. Ja, van haar hebben we een tijdje niks gehoord. En nu komt ze met een hele oude, misschien wel uit de jaren 60. Alleen, ik kon mijn huiswerk niet goed doen. En weet je waarom? Ik weet niet meer van wie het lied is. Ik kan me het lied wel herinneren. Ben even aan het zoeken geweest, maar ik kon hem niet vinden, nee. Maar misschien, heel misschien, weet jij het. Nou, laat me het even weten dan via de appnummer van Paradise FM. Het is een cover, sowieso, die zij dus heeft gemaakt. Paradise FM, ambiente aan. En dan nu mijn eerste lokale productie voor dit uur. Cachet.

beetje voor de Surinaamse people. Een klein beetje voor de Hollandse people. En ook een beetje voor de Antilliaanse people. Sowieso. Caché, mijn alles.

De uren van je weekend, dat heet genieten. Hè? Ik hoop in ieder geval dat je een lekker weekend achter de rug hebt en met heel veel mooie herinneringen. En je weet het, de laatste uren sluit je met lekkere muziek. Dit is een lekkere voorbeeld. The Bars, Dance All Night.

0: lekkere muziek hebben ze altijd gemaakt. El DeBarge en DeBarge natuurlijk. Dance All Night. Muziek uit de jaren 80. Ja, ja, zeer zeker. Je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. Ambiente is wekelijks te volgen via Havenstad Radio. In Nederland, natuurlijk, het programma wordt wel hier gemaakt op Curaçao. In de studio's van Paradise FM, nu inmiddels op onze nieuwe locatie. Heb je geen radio bij je? Geen paniek. Laat alsjeblieft je hart niet sneller kloppen. Helemaal niet. Wil je ons bereiken, zit je toevallig in het buitenland en wil je toch de programmering volgen van Paradise FM? Dat kan. Doe dat dus gerust op paradisefm.cv. En daar heb je ook nog te maken met het laatste nieuws. Ben je helemaal bij? Wil je mij appen? Dat kan. Dat kan je altijd doen op de vaste lijn van Paradise FM. 6751031. Of misschien wil je nu contact maken met het programma. Waar ik dus nu zit, is een andere studio. En ook daar hebben we een appnummer voor. En dat is 5211010. Hou er wel rekening mee op die juist genoemde appnummers. Daar kan je dus alleen maar schrijvend iets achterlaten. En voice? Nee, dat gaat niet.
1: Paradise FM. Het geluid van Curaçao.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

Als het een heel klein beetje tropisch klinkt, hoor je automatisch in dit programma. En natuurlijk, de Cats hoort er nog even bij. En ongeveer een jaar geleden, ja, het gaat hartstikke snel, heb ik iets gedraaid van de Cats in dit programma. En toen zei ik tegen de luisteraars dat ze hier actief waren. Ze hebben hier een concert gegeven, eind de jaren 60, begin de jaren 70. Maar een jaar geleden wist ik niet precies meer waar. Nou, kijk eens aan. Een luisteraar, vaste luisteraar van dit programma, heeft het dus verteld dat ze hier actief waren met een hele mooie concert in Centro Proarte. Aha, dus de Cats hier op Curaçao in Centro Proarte. Nou, de Cats bestaat niet meer. En Centro Proarte ook niet meer. Nou, joh, Turcos, Tatras y Lomba, alleen herinneringen blijven. Naast Be My Day, natuurlijk hadden ze nog heel veel andere hits. En aan de luisteraar die mij uit mijn droom heeft geholpen, Masha Danki. Dan nu, muziek van David Guetta.

0: David Guetta samen met Hugal en Think of Me. David Guetta die kennen we heel goed, door en door zelfs. Maar Hugal, dat is ook een DJ, afkomstig uit Frankrijk. Het is een 38-jarige muzikant. Jouw zondagavond is altijd veilig. Heel veilig. Zelfs in je auto.
1: Auto.
0: Maar rij wel voorzichtig. Hier is Flevoldberg.

0: Nou, dat is nou echt big, big love. Vind je het?
1: De beste Latino hits zondagavond in Ambiente met David Ariza.
0: Ik draai niet alleen Latijns-Amerikaanse muziek, maar als ik ze draai, dan draai ik wel hele leuke muziek. En dit is nou leuk. Chea, Ozuna en J Balvin in Busca de Ti. En J Balvin, je weet het, rumbo pa Curaçao. Maar het is in september.

Venezuela, heel dicht bij Curaçao, langzaam dus inderdaad te bereiken. En laten we hopen spoedig, heel makkelijk. Maar in ieder geval, mocht je ooit naar Venezuela gaan in de toekomst, nou, dan houden ze echt heel veel van dit stijl van muziek. Een beetje disco-achtig, maar wel allemaal in het Spaans. Dus J Balvin, Ozuna en Cheya zou daar wel populair zijn, neem ik aan.

0: Tot zover de muziek van Grupo Niche in de salsa-wereld Robando Sueño. Wanneer de prijzen van gasoline omhoog gaan, dan moeten we gewoon iets anders verzieren. Maar elkaar ontmoeten, dat moet in ieder geval gebeuren. Dat zit gewoon in mijn droom. Daar gaat het niet over. Grupo Niche is een groepje uit Colombia.
1: Hoppie bon ambiente, you.
0: In ambiente, nu muziek van een meneer die vanaf 1962 al in de muziek zit. In september wordt hij 81 jaar. En zijn lievelingsinstrument is natuurlijk gitaar. Naast het schrijven van muziek, zingt hij ook in het Engels en ook in het Spaans. Hier is muziek van El Ciego Maravilloso, José Feliciano.

0: Een diepe teleurstelling. Althans, dat neem ik aan. In de liefde werd hij dus gewoon in de maling genomen. Ai, ai, ai. Muziek van José Feliciano. Hij wordt nog steeds genoemd El Ciego Maravilloso. If you have a heart.
1: Dit is Ambiente met David Arisa.
0: Twee singles staan nog op mijn scherm. En die moeten allemaal gedraaid worden voor 8 uur. Dat gaat makkelijk lukken. Hier is Freddie Mercury.

Jazeker, ik ga het weer zeggen hoor. We missen hem tot de dag van vandaag. Deed heel veel aan muziek, maar was ook een grafiekontwerper. Een echte goede muziekproducent. Speelt piano en gitaar. Kon in zijn vrije tijd heel goed tekenen en ook hele mooie gedichten maken. En nu hoorden we hem vanavond met een hit van The Platters, The Great Pretender. Tot zover de muziek van Freddie Mercury. Zijn favoriete artiest was natuurlijk Jimi Hendrix. Maar dat wist je waarschijnlijk al. Kijk eens even op de Relo en ik zie het zometeen de tweede uur van ambiente met meer gezellige muziek. Zoals altijd zondagavond tussen 7 en 9 uur. Dan de muziek uit 1973, een hele tijd geleden. Hier is Fly Robin.